Laat mat hier een fokken naar in tune is 10 over 10. Aber sicher dat, ohne regrette ring, nada. We'll do it all over again. Welkom bij Talk City, gleich schon in Verbindung mit halber 7. Ich hoffe, de buiten is alles fit im Schritt. Maar dit is het pret weer een 9 o'clock. Voor wat ook immer, dit is der. Talk City, maar die is er nog in het Mr. Jordan Dean. Hij is er nog in het Tunis Local.